0: encore une fois.
1: Ouais, c'est vrai, je le crois, que devenir comme moi. Badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub